0: staan blijven. Hey! Staan blijven, godverdomme.
1: Jij moet
0: rustig doen, hè? Rustig doen.